0: Loro. Willkommen in Rostock.
1: Wah, wah, eenie, meenie. Illegalize it, mazzy.